0: hoor, dan vind ik het jouw naam te drukken.
1: Area 7, medical aid for seizures, 18920 Hamburger Mona Road, space 21.